0: Ja,
1: oh, no!
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, gloeiende, gloeiende.